Dat nou wie wat dom doet, dat nou wie snijt. Hij kent nog net hem gieten om wapen te wijt. Hij kent nog net hem gieten om wapen te wijt.